0: 3 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hoge Rechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
3: En die penalty gaat erin. Kamsik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: namelijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
2: Henk Baars Bikesport.
1: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
2: Henk Baars Bikesport.
3: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
1: Kijk voor speciale acties op onze website.
2: henkbaars.nl.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: Henk Baars Bikesport.
1: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
2: henkbaars.nl.
4: 8 uur. Nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
5: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
7: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
5: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlogradio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
4: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
5: Zou ze ook morgen willen invoeren?
4: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
1: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Piet, de website doet het weer eens niet.
7: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
6: Ah, fijn. Hij doet het weer.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Jouw Hilvarenbeek, jouw hit. Dit is Flow Radio.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check vloradio.nl.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
4: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus, bij u op de deurmat.
5: Papa, De Hilverbode.
4: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vlo Radio. Don't

0: 12 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: 1 uur. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
6: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
7: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: Goedemiddag. Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop. Flow Radio.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
2: Ik heb mijn

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Drie uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. Twee jaar later zegden partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkwaars.nl.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio. Radio.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgename eiste de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 5 uur. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 6 uur. Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonden hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
2: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
4: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
2: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu door de week.

0: Hartstikke jarig is ze vandaag, deze zangeres Faith Evans. En het plaatje Mesmerized, gemixt door Freemasons.
1: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week, voor jouw break in de week.
0: Een hele goede avond. Jouw break in de week is inderdaad weer begonnen en ik ben eraan toe. Ik weet niet hoe dat met jou is, Bjorn.
2: Ja, maar ja, ik zeg net tegen je, nog 2 dagen werken.
0: Ach jezus, ja, dan heb je vakantie.
2: Ja, donderdag en maandag nog eventjes de schouders eronder. En dan dinsdag gewoon heerlijk, 2,5 week vakantie.
0: Zo.
2: Dus ik zeg goedenavond iedereen.
0: Ja, goedenavond. Het is woensdag 10 juni. De tweede woensdag in juni.
2: Ja.
0: Ja, en het ziet er niet naar uit naar juni, want het regent bij bestelen.
2: Het is ongelooflijk.
0: Ja. Maar,
2: ja, maar ja, we kunnen er niks aan doen. Gelukkig een van de weinige dingen waar we niks aan kunnen
0: doen. Het is goed,
2: doen.
0: Het is goed voor de plantjes,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, ja.
0: Ja, hè? Hey, we zijn begonnen met Faith Evans. Ja, ze is jarig vandaag. Ze wordt 53 jaar. Ik hoop dat ze een minder regenachtige verjaardag heeft dan dat het hier is. Ja, zij is natuurlijk een Amerikaanse zangeres en actrice. En was getrouwd met Christopher Wallace. Oftewel de Notorious B.I.G.
2: Ja. Ja, klopt, ja.
0: Ja, Biggie.
2: Biggie.
0: Biggie, Biggie, Biggie, ja. Maar ja, toen hij neergeschoten werd, ja, toen lagen ze al in scheiding. En,
2: heeft ze nog iets van de erfenis?
0: Ja, vast wel, toch?
2: Ik heb geen idee.
0: Of niet?
2: Ja, ik heb geen idee.
0: Nee. Ja. Mooie plaat, Mesmerized. Ja, ja, lekkere dansplaat, zullen we zeggen. Ja, door de week, uitzending 268 alweer.
2: Kijk.
0: En we hebben vandaag nieuwsfeitjes, de Radio Rebound, de Live Track, de Elk Liek rubriek, de jarige, de Kees van de Week, de Weetje en het Weerbericht. Alles komt weer voorbij vanavond.
2: En, bommetje vol.
0: Ja, en je kunt natuurlijk meekijken in de studio 013-505-6030 als je wil appen.
2: Ja.
0: Meekijken kan op BeekTV natuurlijk, hè?
2: En op de site, hè?
0: Ja, floradio.nl.
2: Kijk live.
0: Ja, en afgelopen zaterdag hadden wij een leuk feestje, Bjorn.
2: Ik vond het echt supergezellig. Nogmaals dank aan iedereen die er was. En natuurlijk de organisatie die alles gewoon tot in de puntjes heeft verzorgd. En we hebben zelfs gewoon nog wat luisteraars en andere omroepen natuurlijk gezien.
0: Ja,
2: dus
0: het was
2: supergezellig.
0: Zeer gezellig inderdaad. Het jubileum inderdaad van Flow Radio, 40 jaar en 1 jaar BeekTV.
2: Ja, inderdaad. Dus, en hopelijk nog vele jaren te gaan.
0: Nou, dat hoop ik ook. Hey, Bjorn, heb jij The Voice of Holland gezien? Met die jongen, die Ruben Hillen?
2: Ruben Hillen.
0: Ja, die heeft gewonnen.
2: Oh, nou moet ik even gaan schakelen. Want ik heb Thijs Veldhuis een heel eind gevolgd.
0: Ja, nee, die heeft niet gewonnen, hè?
2: Die heeft zeker niet gewonnen. Dat vond ik eigenlijk wel... Ja. Oh, ja. En toen stonden ze inderdaad op het podium. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen... ik zie er even geen gezicht bij.
0: Oké. Nou, die Ruben, die heeft een plaatje in de top 40. En die begint zo. Ken je wel, hè? Gehoord al? Nee? Oké.
2: Okay. Nee, maar dit lijkt wel op iets wat we allemaal kennen.
0: Ja, dat wilde ik zeggen. En ik heb dat vorige week laten horen aan Dennis die hier zat. En die zei, ja, inderdaad, dat klopt. En ik heb beloofd om die dan aan te draaien vandaag. En dat is deze.
2: Die is beter, denk ik.
0: Een beetje trager.
2: Ja, dat is wel lekker.

0: Ja, van het niets gewoon helemaal in één keer op de nummer 1 in de tipparade, Björn, deze plaat. Kingdom of Fear van, hoe heet hij ook alweer? Cameron Whitcomb.
1: Ja, het klinkt ook wel een leuk, beetje, hè? Bekend, maar het is wel heel gezellig.
0: Ja, nou ja, wat ik wil zeggen, helemaal uit het niks op de nummer 1 vorige week. Dus ik denk, ik schat zo in, dat hij aanstaande vrijdag wel doorgaat naar de top 40. Dat is even een tipje voor, wie zit er hier, Jurgen of zo?
1: Jurgen, ja. Ja.
0: Ja, maar ja, Jurgen is altijd goed in, hè, om een stroopwafels te verdienen.
1: Dus, ja, inderdaad, maar, ja. Dat denk

0: niet geluidsloos, maar ze hebben wel lagere geluidsnormen gesteld. En soundchecks kunnen nog plaatsvinden natuurlijk, hè. Dat begint morgen allemaal tussen 3 en 9.
1: Oh.
0: Dus dan kun je ook alvast een beetje sfeer gaan proeven.
1: Ja,
0: en ook voor het verkeer en de bereikbaarheid hebben ze natuurlijk wat wegen afgesloten en zo. Dat zie je allemaal vanzelf. Volg gewoon de omleidingsbordjes. Heb je vragen of heb je overlast, dan kun je direct contact opnemen met de organisatie 085-2100120.
1: Duidelijk.
0: 2100120.
1: Ja. Mooi telefoonnummer.
0: Ja, en het is alleen maar bereikbaar tijdens de openingstijden van het festival. En voor algemene vragen, dan kun je even kijken op de website. En ook bij de gemeente natuurlijk.
1: Duidelijk.
0: Ja, en dan is er nog iets te doen dit weekend natuurlijk, hè?
1: Laat de piraat klimmen tot boven in de mast. Dan mag u uitzoeken. Kom op. Zit erbij, bij. Woe, woe, woe.
0: Ja, het is kermis.
1: Nee, dit was geen bandje.
0: Nee, dat was geen bandje. Nee, ja, onze Bjorn die doet dat gewoon live zo. Die schudt dat zo uit zijn mouw. Ben jij zo'n kermisganger, ja?
1: Nee, helemaal niet. Maar ik vind die geluidjes al... Ik vind het opbouwen van de kermis vind ik fantastisch.
0: Oh, heb je het gezien? Gewoon de techniek. Ze zijn al bezig, hè?
1: Nee, dit jaar niet. Allemaal te druk met andere dingen. Maar normaal ga ik gewoon lekker op het terras zitten. En dan wil ik gewoon even kijken hoe de techniek zich ontpopt.
0: Nou ja.
1: En daarnaast... de kermis zelf geef ik niet zoveel om. Alleen de hamburgertent. Een leuke attractie.
0: Oh ja.
1: Maar ik vind de geluiden altijd wel grappig.
0: Ja, dat klopt. Nou, de feestelijke opening die is op zaterdag 13 juni om 2:00. En de kermis is alle dagen eigenlijk tot 12:00 s'nachts open.
1: En daar ga je gewoon naartoe?
0: Morgen?
1: Dat weet ik niet.
0: Misschien wel.
1: Oh.
0: Dan komt er wel een clown.
1: Een clown? Ja. Op de kermis? Ja, die zit er in het circus?
0: Ja. Nee, ja, daar komt ook een clown. Oh. Voor de kindjes natuurlijk, hè. Dat is leuk.
1: Ik vind die eng clowns.
0: Ik hoop één ding. Dat het niet meer zo gaat stortregenen. Maar ja, dat hebben we niet in de hand. En dat horen we straks van jou, met het weerbericht natuurlijk.
1: Ik heb een beetje weerbericht meegenomen. Aan de andere kant durf ik vast een klein beetje te zeggen van... ja, misschien is het ook makkelijk om iets van een poncho of een
0: parapluutje
1: mee te nemen.
0: Ja, goed idee. Ja.
1: In ieder geval uit voorzorg.
0: Yes. Hey, we gaan eens even naar de 80's. Oh nee. Ja, dat is wel Bryan Adams, maar dit is plaats uit 2004. Ja, dit is Run To You en zometeen de Radio Rebounds.

0: Bryan Adams, Run to You natuurlijk. 2004 die plaat. 22 jaar geleden, Joris Paridans.
1: Ja, toen we allemaal nog een stukje jonger waren. En ja. Bryan Adams ook.
0: Nou, weet je wat zo leuk is? We hadden het net al even over de kermis. Ja. Maar op Beek TV draait nou een film van de kermis van 10 jaar geleden.
1: Dat
0: en dan
1: klopt.
0: Zie je dus.
1: Fantastisch.
0: Dat is hartstikke leuk, want dan zie je dus mensen en dan denk je: oh ja, oh, dat is die en dat is die en dat is die.
1: En de ene nog met donker haar en de andere nog met haar. En,
0: ja, ja. Ja. Maar ook wat ik dan ook wel weer mooi vind. En ja, dat is ook weer. Je ziet ook mensen die er niet meer zijn. En dat vind ik dan wel weer apart en speciaal dat je die dan toch weer nog ziet.
1: Ja. Ja, daar dus kun je ook af en toe natuurlijk een keer bij stilstaan. Ja, maar, ja, maar nou ja, goed, wel goed om maar bezig te zijn af en toe.
0: Ja. Dus. En weet je wie ik voorbij zag komen? Onze Amy.
1: Maar onze
0: die,
1: Amy?
0: Ja, maar die zag ik voorbij komen bij de wandelvierdaagse.
1: Uit 2000.
0: Ja, die was toen 13 of zo.
1: Ja, ja. 14. Ja, was.
0: Ja, 13 jaar, 13. Amy.
1: Ja. Ja, inderdaad.
0: Ja, heel leuk met de moeder. Ja, want de wandelvierdaagse, die film die draait ook. En die is uit 2012. Ja. Dus dat is nog ouder.
1: Ja, Town Flies.
0: Ja, maar wel leuk om dat allemaal weer terug te zien natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, en ik verwacht nog een terugblik zomergeblaas van dit jaar. Ik verwacht nog een terugblik jachthoornblaas van dit jaar. Dus het komt er allemaal aan nog mensen. Dus hou het in de gaten, Beek TV natuurlijk. En op de woensdag zijn wij er natuurlijk hier gewoon, hè, live.
1: Zeker, zeker. Ja. Geen probleem.
0: En wie er op vrijdag zijn, dat zijn de mannen van Weekend Vibes. En bij hun kan je altijd kiezen uit twee plaatjes, de Weekend Poll. En vandaag gaan wij de Radio Rebound draaien. Maar wat er vrijdag voor je klaar stond, eigenlijk donderdagavond al, maar vrijdag maken ze dan de winnaar bekend, dat waren deze twee.
2: Plaatje 1.

0: Weekend Bowl.
1: Ja, Willy William met Trompetta. Of Justin Wellington samen met Small Jam, Aiko Aiko. Nou, die laatste was de zomerrit van 2021 en de favoriet van ons en ik. Dus die baalde als een stekker dat de mensen thuis hadden gekozen voor Willy William met 84% zelfs. Dat is echt wel heel veel. En ja, Aiko Aiko, die is dan,
2: ik vind
1: gaan
2: hem
1: wij dan draaien.
2: Erop. Ja, ik
1: die
2: ben er blij mee.
1: Leuk.
2: Ja. Ja, zeker.
1: Ja, nou Nick, deze voor jou dan maar, hè.
3: Hey yo, big wave. Tell him I come.

0: Vibes. Dan kun je weer kiezen uit twee plaatjes op de Insta-story van Weekend Vibes Flow Radio. Kies dan plaatje 1 of plaatje 2. En dan wordt hij vanzelf gedraaid om kwart voor achten. Ja, kwart voor acht op vrijdag. Ja, in de show van Weekend Vibes.
1: Ik ben weer benieuwd.
2: Dit is de Elkerliek-rubriek.
0: Ja, dit weekend, zaterdag 13 en zondag 14 juni, Het Hotel. De eindvoorstelling van Dansschool Hilvarenbeek. Met daarin alle leerlingen van dansdocenten Maaike Roberts.
1: Oh.
0: Ja, het hotel telt 11 verdiepingen. En op elke verdieping is wel iets anders te doen en te zien.
1: Oh, dat vind ik eigenlijk altijd wel gezellig.
0: Ja, dat is ook leuk. Zaterdag begint het allemaal om 4:15 en zondag om 1:00. En vanmiddag toen ik keek waren er nog maar een paar kaartjes. En als het vol zit, dan kun je in ieder geval nog wel aanmelden voor de wachtrij.
1: Ja, en dan is het afwachten.
0: Ja, en anders gewoon volgende keer gewoon snel
1: en anders eerder zijn.
0: Ja,
1: anders eerder zijn.
0: Klopt. Dat dansen van alle leeftijden is, dat blijkt wel. Want zondag 20 juni, dan is er ook een dansvoorstelling in de Elkerliek door dansgroepen Hilde Waris en De Schalm.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: De Schalm.
0: Die komen uit Hilvarenbeek en Berkelenschot. In samenwerking met het Laatbloeiersorkest van de Nieuwe Koninklijke Harmonie uit Tilburg.
1: Oh.
0: Dus het zijn dansen van 60-plussers.
1: Nou. Ja.
0: Die dansen ook.
1: Ja, eigenlijk nooit over nagedacht, maar die dansen inderdaad ook.
0: Argemaleutheid, toch?
1: Ja, precies.
0: Ja, nou, dat zondag 20 juni begint het allemaal om 1:30. En zondag 21 juni is er ook nog een voorstelling. Dus kijk even op de site van Elkerliek voor meer informatie. En dan op zondag 27 juni is het Performing Night van de Cultuurschool Hilvarenbeek. In Daydreamer speelt het lokaal talent in een strakke liveshow met covers van, nou, dat moet jou aanspreken, Radiohead, Amy Winehouse, Teddy Swims en nog veel meer.
1: Ja, ik heb ze gezien op zomer.
0: Ja? Oké. Okay. Nou, om rond 8:00 start het allemaal. Dus zorg dat je kaartjes hebt en dat je plaats hebt.
1: Ik zeg gaan kijken, want die zijn wel lekker hoor.
0: Ja, en dan loopt het seizoen natuurlijk een beetje ten einde, hè, want dan komt de zomervakantie eraan. Dus ik ben benieuwd of we volgende week nog iets te melden hebben. Maar wat we nog te melden hebben is de live track. Want vandaag op 10 juni 1997 trad deze Australische band op in Schotland. En het bleek achteraf de laatste te zijn in Engeland. Want op 22 november van het jaar wordt leadzanger Michael Hutchins dood aangetroffen in zijn hotel.
1: Jammer genoeg.
0: Ja, hij was pas 37.
1: Ja. En de verhalen omtrent wat er gebeurd is zijn nog steeds niet helemaal opgeklaard. Maar goed, gelukkig hebben we de muziek nog.
0: Zeker, ik heb het natuurlijk over In Excess. En dit is een nieuwe sensation van het album Live Baby Live.

0: Ja, Kane op Radio 2024. En we gaan eens naar de nieuwe van Ilse de Lange. Something Good heet hij. Hij is wel lekker hoor.
1: Ja.
0: En zometeen de jarige.
1: Ik ga luisteren.

0: Zo. We zijn helemaal hier bij de Elke.
1: Ik wou net zeggen, volgens mij zijn we een categorie te verder.
0: Wacht even. Opnieuw.
1: Opnieuw.
2: Happy birthday.
3: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit? Dit zijn de jarigen.
0: Ja, ik zei het al, een beetje druk geweest vandaag. Ik ben toe aan een break, dat kun je wel horen. Nou, gelukkig kunnen we gewoon die anderen dan ook weer instarten.
1: Ach, het is ook bijna hetzelfde introotje als je het zo luistert.
0: Ja, alleen. Maar.
1: Maar goed, afijn. Maakt niet uit. Ik heb er drie. En voor onze jongere luisteraars, die zullen misschien denken... Bjorn, wie heb je nou toch allemaal weer meegenomen? Nou, uit 1964, Jimmy Chamberlain. En dan denkt iedereen, nou, wie is het nou? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, een Amerikaanse drummer. Hij wordt vandaag 62 en het is de drummer van de Smashing Pumpkins.
0: Oh ja.
1: En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb al iets met die gasten... want die hebben gewoon heel lang lekkere muziek gemaakt... en die treden nog steeds op en die doen het fantastisch. Dus ik denk, die moet ik genoemd hebben.
0: Uh-huh.
1: Dan hebben we uit 1965 Elizabeth Hurley. Die wordt 61, Engelse actrice en is getrouwd geweest met Hugh Grant. Die zullen de meesten wel kennen.
0: Ja.
1: Dus die is vandaag jarig. En dan heb ik uit 1992 Kate Upton.
0: Oké. En wie is dat
1: Amerikaans
0: dan?
1: Model en actrice.
0: Ja, speelt, dan ken jij wie dan, hè?
1: Ja, het is ook best wel een sexy vrouw, om het zo maar te zeggen.
0: Ja?
1: Een redelijk ronde, rondborstige, vollere... Afijn, zoek ze gewoon op het web. En je krijgt Kate Upton en je krijgt alles wat ze gedaan heeft. Wordt vandaag 34.
0: Is dat wel voor 8 uur
1: durf ik wel op te zetten.
0: Okay.
1: Ja. Dus van mij uit en van ons uit voor deze drie. Gefeliciteerd van ons.
0: Ja, oké.
1: Wie heb jij?
0: Ja...
1: Oeh, dat kunnen er veel zijn.
0: Ik moest dit weer even doen.
1: Dat kunnen er veel zijn.
0: Onze Arnie is jarig. Reinoud Oerdermans. Die wordt 55 vandaag. Hij is geboren. Hij is een Brabander. Hij is geboren in Mil.
1: In Mil?
0: Ja.
1: In Nijmegen.
0: In kasteel Aldendrie. Driel. Daar in dat kasteel.
1: In het kasteel?
0: Ja, want dat was eigendom van zijn opa.
1: Waarom?
0: Nou, grappig hè? Ja, hij is begonnen in 1990 natuurlijk als Arnie. En na 6 jaar stopte hij daarmee. Kwam hij vorig jaar nog een keertje terug bij de jubileumaflevering voor het 35ste jaar.
1: Als Arnie?
0: Ja, hij heeft, als Arnie.
1: Oh.
0: Hij heeft na Goede Tijden, Slechte Tijden nog een aantal shows op tv gepresenteerd. In 2001 richtte hij samen met twee compagnons productiebedrijf iWorks op. Wat inmiddels vestigingen heeft in verschillende landen over de hele wereld. En na gedeeltelijke verkoop in 2014 aan Warner Brothers... is Reinoud nog verantwoordelijk voor iWorks USA.
1: Oh, maar hij zal er warmpjes bij zitten.
0: Zeker, hij woont dan ook met zijn vrouw Danielle Overgaag... en 4 kids in Los Angeles. Ken je die nog, Danielle Overgaag?
1: Ja, ik weet niet precies waar ze allemaal
0: gaan. Pam, je haar danst.
1: Oh, is het die?
0: Zij, dat is zij. Op dat bootje zo. Pam, je haar danst.
1: Je haar danst.
0: Van de reclame van het... Ja,
1: van een of andere shampoo.
0: Ja. Daar is hij dus mee getrouwd. Hij is ook daar ook wel weer een paar keer verhuisd. Want hij heeft zijn... villa verkocht aan The Weeknd voor 70 miljoen dollar. Dus hij zit er inderdaad wel warmpjes bij, ja, dat kun je wel zeggen. Ja, nou, dan gaan we toch wel verder met andere jarigen. Want Reinoud heeft geen muziek gemaakt natuurlijk. Taylor Gail Rutherford, die wordt vandaag 22 pas. En het is een Amerikaanse zangeres. Ze is beter bekend als Gail. G-A, Grieks I-L-E. En dan hoofdletters.
1: Oké. Okay. Zij, ik laat me informeren.
0: Oké, nou, ze zat in het voorprogramma van Pink 5 jaar geleden. En toen bracht ze haar single ABCDEFU uit.
1: Tja, oké.
0: Okay. Verder hebben we er niks meer van vernomen. Tenminste, ik niet. Maar ze wordt vandaag 22.
1: Oké, nou, gefeliciteerd.
0: Ja, en dan Maxi Priest, Max Alfred Elliott. Die wordt vandaag 65. Een Britse reggae-zanger met een vleugje R&B. En hij is ook een neef van Jacob Miller. En dat was vroeger de zanger van Inner Circle.
1: Oh, ja. Ook al even geleden. Long. Oh, leuk.
0: En zijn zoon Ryan, die zat in de boyband Ultimate Chaos. Casanova.
1: Zo lang geleden.
0: Ja, in de 90's. Dus nou, muzikale familie. Dan Tia Austin, die wordt 59 vandaag. Ze schreef mee en zong Rhythm is a Dancer van Snap. Ja, uit de jaren 90, maar ze deed nog veel meer. Want ze zong ook in het studioproject Soul Searcher van producer Mark Pomeroy. Waar ze de vocals deed van de hit Can't Get Enough uit 1999. Nou, wil je hem horen? Lekker blijven luisteren, zou ik zeggen. Joe Corry, die is vandaag ook jarig. Die is van 1989, dus hij wordt 37. Hij is een Britse DJ, producer en tv-persoonlijkheid... die met zijn 40 uitgebrachte singles in samenwerking met vele artiesten... niet meer weg te denken in de muziekwereld natuurlijk. Bijzonder is dat hij maar 1 studioalbum heeft uitgebracht. Wel 40 singles, maar hij heeft het maar op 1 album gezet, zeg maar.
1: Ja, nou ja, oké.
0: Ja.
1: Ik weet niet of ik hem ken. Ik zal hem wellicht kennen.
0: Ja, tuurlijk wel. Dadelijk gaan we een plaatje draaien.
1: Oh,
0: Joel Corry.
1: Top.
0: Ja, je kent meestal de andere artiesten erbij dan.
1: Ja.
0: Omdat hij DJ is natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja. En dan Bjorn, kan jij beatboxen? Kun je dat?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik krijg maar één soort geluid uit en dat is een soort van een...
0: Ja, maar dat is wel een beetje het idee. Inderdaad.
1: Maar dat is wel een beetje het idee.
0: Ja, nou, de human beatboxer, DJ Dr. Nice, The Ox That Rocks, Big Buff, Buff Love, Buffy. Nou, dat zijn allemaal bijnamen van Darren Robertson. Hij is rapper bij de Fat Boys en hij woog meer dan 200 kilo toen hij overleed op zijn 28ste.
1: Oeh.
0: Ja, in 1988 maakte ze samen met Chubby Checker een grappige versie van de Twist. En dat werd natuurlijk een vette hit. En ik denk dat we die toch maar eens gaan draaien, Bjorn, want hij is wel heel grappig.
1: Nou, ik zeg knal hem maar gewoon in. Twist!

0: Nou, Bjorn, Joel Corey dus.
1: Ja, dit is hem. Ja, inderdaad.
0: Ja, die moet je kennen.
1: Ja. Nou, we zaten net te kijken. We hebben best wel wat nummers van hem in onze database staan.
0: Zeker, zeker.
1: Dus.
0: Ja, vandaag 37 jaar geworden. Ja, en ik had het net ook al over Tia Austin. Niet Tio, maar Tia. Ja, 59 kaarsjes op de taart voor deze dame. Ook de zangeres dus van Snap. Maar ook hier in deze plaats van Soul Searcher.
1: Lekker.
0: Can't Get Enough. Lekker, zo een beetje disco-achtig, hè?
1: Heerlijk.

0: Wel zo'n lekkere sound, hè?
1: Ja, het is uit de 98.
0: Dat klopt.
1: Maar het had ook van nou kunnen zijn. En het had ook zo ergens jaren... Nou ja, ik wou zeggen 70. Daar is het iets te modern voor.
0: 80.
1: Maar daar komt het wel. Daar had het vandaan kunnen komen.
0: Ja, dat klopt helemaal. En Bjorn, we gaan al op naar uurtje 2 zometeen. En ik heb nog één jarige. Ik was hem niet vergeten. Mark Roberts, Tip Lady. Een Engelse zanger van de 80s band Ten Jericho. En ze waren niet heel bekend, maar hadden wel wat leuke singles. En ze treden nog wel op. En dit is Big Area. En hij noemt zichzelf niet Mark Roberts Tip Lady, maar Mark Shaw.
1: Gewoon omdat hij lekkerder klinkt.
0: Ja, dat denk ik. Hij wordt vandaag 65.
1: Oh.
0: En zometeen een lekkere case van de week. Heel lekker, kan ik wel zeggen.
1: Ja, zeker.
0: En ook een hele vette goeie halensplaat. De nieuwe van Nothing But Thieves.
1: Woe.
0: Zo.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed, man. Kom uit Rotterdam, ja.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
4: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
6: Piet, de website doet het weer eens niet.
7: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
6: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu door de week.

0: radio, who knew? Plaatsjaar 2006, 20 jaar oud al, Björn. Ja, we gaan het niet meer zeggen, hoor, dat hij zo oud is.
1: Ja, ik ben draaien van alles wat natuurlijk.
0: Ja, dat is
1: dus,
0: waar. Dat is waar.
1: En Pink, altijd lekker.
0: Yes.
2: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
0: Uurtje 2 op deze woensdag 10 juni 2026. En we gaan eerst eens even dit doen.

0: Ja, en waarom doe ik dat nou? Onze oudste, langstzittende medewerker is vandaag jarig. En afgelopen zaterdag werd hij op het jubileumfeest van Floradio 40 jaar... Ja. Werd hij in het zonnetje gezet. Hij was er van het eerste moment bij, bijna. En dus ja, de helft van zijn leven moet je... Ja, hij is 81 geworden vandaag.
1: Ja.
0: Dus de helft van zijn leven al in de radiowereld, joh.
1: Onze Kees.
0: Ja, Kees Michels heb ik het over, inderdaad. Nou, ik denk dat hij lekker aan de sherry zit vanavond. Want hij kreeg best wel een grote fles.
1: Ja, inderdaad.
0: Oh, ja. Droge sherry, zegt hij. Dat vindt hij.
1: Ja, daar zit hij. Als ik hem zie zo een keer na een uitzending of met een vergaderingetje... dan zit hij altijd gewoon op zijn gemak lekker aan een sherrytje.
0: Dus. Jij pakt een bonbonneke, hij pakt een sherrytje.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nou, dus, Kees, en dan mag. Kees,
0: namens Door de Week van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Geniet er nog van deze avond.
1: Zeker.
0: En wij gaan natuurlijk wel starten met dit uurtje 2... En eigenlijk hebben we dat al gedaan, hè, met Pink. Hoe nieuw.
1: Ja, heerlijk. Maar dan zie ik de volgende alweer klaarstaan. Dan denk ik, oh, wacht even, de band ken ik wel. Ik weet alleen niet of ik het nummertje ken.
0: Oké.
1: Okay. Is uit, even kijken. Ik ben ook niet up-to-date, want ik heb mijn eerste uurtje. Oh, 98.
0: Heb je wel de case van de week bij je?
1: Ik heb geprobeerd, maar mijn bril moet ik ook nog even poetsen.
0: Oh, nou, ga dat maar even doen dan. Dan gaan wij naar de Goo Goo Dolls. Dit is Slide. En zometeen Bulletproof van La Roux.

0: De dame die je hier hoort is Ellie Jackson, oftewel La Rue. En dit was Bulletproof.
1: Dit is de case van de week.
2: Ja, deze week in de case van de week. Een Amerikaanse artiest, geboren in Denton, Texas, maar opgegroeid in North Carolina. En misschien wel de grondlegger van de psychedelische soul en funk. Zijn naam is Sylvester Stewart, alias Sly Stone. Hij was de frontman van Sly and the Family Stone, die in de jaren 60 en 70 grondleggers waren voor verschillende muzieksoorten en invloeden, met het idee: James Brown heeft funk uitgevonden, maar Sly Stone heeft het geperfectioneerd. Het nummer Everyday People, waar we zo naar gaan luisteren, heeft de boodschap: mensen zijn verschillend en juist daarin ligt hun kracht. De boodschap klinkt door in deze cover uit 2017 van Sheila E. en Freddie Stone, de broer van Sly en medeoprichter van de band. Omdat het een jaar geleden is dat Sly Stone overleed, draaien we nu Everyday People van Sheila E. en Freddie Stone hierin door de week op Flow Radio.

0: Bjorn, een heerlijke case van de week. Ja, dan weet je ook waar Prince zijn inspiratie vandaan haalde. Sly in the Family Stone.
1: Ja, dit is echt
0: ongelooflijk. En dit was een covertje. Ja.
1: Ik moet eerlijk zeggen, dit draai ik bijna nooit thuis. Maar als ik dit dan gewoon hoor, dit knalt toch gewoon door je speakers heen.
0: Heerlijk, heerlijk. Hey Bjorn, morgen start het WK.
1: Oh, nou ja, ja, oké.
0: Niks voor jou, hè?
1: Nee.
0: Maar wel voor Queen. We are the champions.
1: Oh, lekker.

0: Jorren. Ik hoop dat we dit kunnen gaan zingen over een tijdje.
1: Hoe lang zijn ze bezig?
0: We are the champions of the world. Nou, dat weet ik niet precies. Maar morgen begint het allemaal. Om 9 uur begint de eerste wedstrijd.
2: Okay.
0: Zometeen heb ik nog een ander klein beetje.
2: Nou, ik hoor het wel.
0: Ja. Maar deze plaat is dus uit die is uit 1977. 77 zou onze Kees zeggen.
2: 77. Ja. Maar dit blijft ook wel heel erg lekker, vind ik zelf.
0: Lekker, hè? Zeker.
2: Ja. Maar de volgende...
0: Ook. Door de week.

0: Gooie Haarlosplaat.
1: De Gooie Haarlosplaat van vandaag, die is van een band. En die plaat staat gewoon in de tipperaden.
0: Man.
1: En ik vind hem heel super vet. Ik denk, ja, die gaan we draaien. Het is een plaatje van Nothing But Thieves. Hij staat nu, hij is gestegen van 24 naar 14 in de tipperaden. Dus hij doet het best goed. Maar ja, je moet er ook wel een beetje publiek voor hebben. Ja, ik vind hem lekker. Gewoon lekker hard zetten. Tandje harder.
0: Ja, het laatste jaar luister ik heel erg veel Nothing But Thieves. Het is gewoon een fantastische band. Fantastische muziek. Fantastische zanger. En ja, ik hoorde dat ze een nieuwe cd gaan releasen. Ik denk in september, volgens mij.
1: Oké.
0: En volgens mij is dit daar het eerste nummer van.
1: Nou.
0: Dus ja.
1: Ik zou zeggen, gooi je hamer lekker los op deze Evolution. Heerlijk. Tandje erbij, hoor.

0: op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Dit is Sinead O'Connor. En ja, het is best wel een protestplaatje tegen racisme, slavernij, persoonlijke vrijheid. Nou, daar was zij natuurlijk wel van, hè? Dat zij,
1: zeker.
0: Een protestzangeres was. En ja, als je toevallig vandaag in 1993 de krant The Irish Times opensloeg, als je die toevallig had, dan zag je een pagina grote advertentie van haar. En hierin staat dat ze baalt van haar leven en haar ongelukkige jeugd. Ja, dat is wel triest, hè?
1: Ik kan er nou van alles over zeggen, maar...
0: Ja, maar ze roept de mensen op haar niet langer te kwetsen. En de aanleiding was de rel die ze veroorzaakte toen ze 8 maanden eerder een foto van de paus doormidden scheurt tijdens haar optreden in Saturday Night Live.
1: Ja, kijk natuurlijk veel mensen naar.
0: Ja, ze is niet meer onder ons.
1: Nee, helaas niet.
0: Helaas, nee. Sinead O'Connor dus. En dat was ook een weetje erbij. Maar ik heb nog meer weetjes, want het is vandaag Nationale Buitenspeeldag.
1: Ja, inderdaad, bij ons voor het pleintje was helemaal afgezet vanaf 9:00 vanmorgen. Toen was ik al werken. Ik was met de auto, zeg niks. Ik werk 800 meter verder, maar ik was met de auto. Ja, omdat ik de auto moest verzetten. En ik moest natuurlijk vanavond op tijd bij door de week zijn.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus ik denk, ga gauw met de auto, vlieg ik vlug gewoon op en neer.
0: Ja.
1: En, maar goed, kindjes hebben lekker gespeeld.
0: Goed zo. Ja, en wij hebben er geen, maar het is vandaag de internationale dag van de spoorwegovergang.
1: Nee, maar misschien bovenop zolder, hè? Kan nog. Ik had er vroeger een, modelspoorbaan. Ik had treintjes.
0: Het is International Level Crossing Awareness Day, de ILCAT. Een dag om stil te staan bij de mogelijkheden om de spoorwegovergangen nog veiliger te maken en de doorstroom te bevorderen.
1: Nou, het blijkt natuurlijk een paar weken geleden in België dat er gewoon mensen zijn die zeggen, zigzag er doorheen en dan gaat het fout. Ik denk, waarom dan?
0: Ja, dus wel goed om daar even bij stil te staan.
1: Precies.
0: Vind je dat nou mega interessant? Kijk dan eens even op ilcat.org. En dan ILCAT is met een D, hè? Want het is de D van D.
1: Oh.
0: Awareness Day.
1: Awareness Day.
0: Ja. Vandaag in 1943 werd het octrooi op de balpen aangevraagd door Laszlo Biro.
1: Biro, dat is een bekende naam.
0: Biro. Zoiets. Nog niet zo lang geleden hadden we de dag van de vulpen. Toen zat Dennis hier.
1: Ja.
0: En die zei al van, die kan niet schrijven met dat ding, want ik zat continu onder de inkt.
1: Was hij links? Is Dennis links?
0: Dat weet ik niet. Ik zal eens vragen naar hem. Dennis, ben je links? App even 013-505-6030. Ja, een mooie uitvinding dus voor onze Dennis, de balpen.
1: Zeker.
0: Met daarin dikkere, sneller drogende inkt. En een nieuw penpuntje dat automatisch het inktreservoir afsluit.
1: Ja.
0: Dat is dus de balpen. Vandaag was dat dus in 1943. Vandaag in 1992 eist model Kelly Amberg in de rechtbank van Los Angeles $25 miljoen van haar ex, de zanger Rod Stewart. Ze waren niet getrouwd, maar wel 5 jaar samen. En ze hebben samen een dochter, Ruby. Dus Kelly vond dat ze daar wel recht op had, op die miljoenen.
1: En heeft ze gekregen?
0: Nee, de rechter oordeelde in haar nadeel, maar er werd wel een schikking getroffen voor een onbekend bedrag. Dus ja, dat weten we dan niet.
1: Het zal geen €500 zijn.
0: Nou, dat weet ik niet, want Rod, die heeft... Rod Stewart. Die heeft maar liefst 8 kinderen van 5 verschillende vrouwen. En dan weet je ook waar je geld blijft, zullen we zeggen. Toch?
1: Mooi dit, ja.
0: In 2005 vandaag, voormalig Atomic Kitten zangeres Carrie Katona, die lanceert haar taxibedrijf Pink Ladies voor en door vrouwen met 14 roze auto's, inclusief roze leren bekleding.
1: Carrie Katona.
0: Women only beleid in die taxis dus. En dit initiatief zetten ze naar aanleiding op van een vervelend incident wat ze heeft meegemaakt in een taxi. Het bedrijf van Carrie Katona is inmiddels opgegeven, maar dat was wel een voorzetje voor de anderen. Want in elke grote stad heb je wel pink taxis.
1: Oké.
0: Ja, ga maar eens kijken als je in Amsterdam bent en zo. Dan.
1: Jij ga ik nooit met de taxi, laat staan het openbaar vervoer.
0: Ja, maar jij mag er ook niet in, want het is women only.
1: Dat was.
0: Ja, en dan even terug naar 1988. Hè, want morgen barst het WK-voetbal los hier in de huidige tijd natuurlijk. Met de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika in Mexico City. En vandaag in 1988 was de openingswedstrijd van het EK in Duitsland. Waarin West-Duitsland, toen nog West-Duitsland, speelde tegen Italië. Het werd een gelijke stand 1-1. En Nederland speelde de eerste wedstrijd toen op 12 juni en verloor met 0-1 tegen de Sovjet-Unie.
1: Boom.
0: Ja, het zijn allemaal landen die allemaal niet meer bestaan, hè? West-Duitsland, Sovjet-Unie.
1: Ja, het is allemaal zo'n beetje lang geleden.
0: De namen dan, hè? Ja. Hoe de rest is verlopen, dat weten we natuurlijk onder leiding van Rinus Michels. Werd Nederland Europees kampioen. En komende zondag speelt Nederland de eerste wedstrijd van het WK 2026 in het AT&T Stadium in Texas.
1: Oh, in AT&T?
0: Ja.
1: Oh, dat is van de Dallas... dat is toch van de Dallas...
0: Het is in Texas, dus inderdaad, dat zal vast wel in Dallas zijn.
1: De cheerleaders...
0: Oké.
1: Ja, kijken we regelmatig. Hebben wij gewoon thuis opstaan.
0: Jij kijkt naar de cheerleaders?
1: Ik kijk naar de cheerleaders.
0: Dan kijk je naar voetbal naar die cheerleaders?
1: Nee, voetbal, maar die cheerleaders zijn wel leuk.
0: Oké. Dus... Nou, oké. Okay.
1: Gewoon eerlijke mening hier.
0: Dat is goed.
1: In door de week.
0: Jij houdt ook van voetbal, maar dan anders.
1: Ja, ik kijk liever naar de... Ja. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus.
0: Vandaag, 1987, in Milaan bij het San Siro stadion raken 30 mensen gewond bij een vechtpartij. Tussen politie en duizenden fans van David Bowie die geen kaartje meer hadden voor zijn concert.
1: Ja, dan mag je niet binnen.
0: Nee, en ze wilden wel naar binnen. Het was een Glass Spider Tour. En een week later was het in Rome weer raak bij het Flaminio Stadion. Ook weer David Bowie. Stenen en brandbommen werden er gegooid en de politie zette traangas in. Wat het stadion zelf ook weer inwaaide.
1: Man, traangas man.
0: Dus. Ja, en een deel van zijn show zong David met een doek voor zijn mond. En de show sloot hij af met deze plaat die wij nu gaan draaien. Dit is, ja, wel lekker hoor. Een oudje wel. 1983, Modern Love. Nou, gelukkig, ja. Is dat traangas? Nee, doe maar niet, hè?
1: Nee, beter we niet.
0: Nee.

0: Gwen Stefani, Rich Girl. We gaan eens even kijken wat het weerbericht gaat brengen, Bjorn.
1: Ik wou zeggen, of je herkent ze niet meer.
0: Ja, dat klopt. Ja, ze ziet er niet meer zo uit als toen.
1: Nee.
2: Wat zijn de vooruitzichten? Dit is het wekelijks weerbericht met Bjorn Sparidans.
1: Nou, voor vanavond kunnen we er relatief kort over zijn. Vanavond komen verspreid pittige buien voor, maar er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een bui mogelijk en de minima liggen tussen de 10 en de 12 graden. Voor morgen in de ochtend kan worden genoten van de zon en in de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend weer buien. Ditmaal zijn ze wat minder fel en is de kans op onweer kleiner. In de rest van het land is het 's middags overwegend droog en het wordt 16 tot 18 graden. Later in de middag bereikt een regengebied het westen van het land en dit trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het is dan langere tijd nat en er waait een matige westen tot zuidwestenwind. Voor een vrijdag. Vrijdag verloopt grijs en nat. Daarbij waait er een matige westenwind en nodigt het weer vooral uit om binnen een kop thee te drinken. In de middag staat er wel een weersverbetering op het programma. De regen trekt weg naar Duitsland en vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. De temperatuur loopt op naar 18 of 19 graden en het is daarmee toch nog best wel lekker weer om wat te ondernemen. De wind is wel vrij stevig, waardoor het soms wat frisser aanvoelt. Daarnaast is wat regen of een bui toch niet helemaal uitgesloten. Dus blijf de radar in de gaten houden. Of luister een vrijdag naar Weekend Vibes met Jurgen van Eijk.
0: Je had het over thee, hè?
1: Een lekker kopje thee.
0: Ik heb liever champagne.
1: Nou,

0: Ja, als het ook iets anders mag zijn dan thee, dan...
1: Ja, dan mag het zeker wel champagne zijn.
0: Oké, dat is goed. Dat is goed. Hey, we gaan even naar 1994 met C.B. Milton. Op zijn zesde verhuisde hij van Suriname naar Rotterdam.
2: Meisje, meisje.
0: Ja.
2: Van de Rotti naar de gehaktballen.
0: Ja, lekkere muziek heeft hij gemaakt. Dit is It's

0: Bjorn, wat maakte jij er nou van? Van de rotti naar de gehaktballen?
1: Jij zegt CB Milton, die kwam met zijn zesde of zo van Suriname naar Nederland.
0: Naar Rotterdam, ja.
1: Ja, van de rotti naar de gehaktballen, weet je. Maakt gewoon niet uit, gewoon lekker. Lekker eitje erbij.
0: Een eitje erbij.
1: Dan zat ik met gevaar voor eigen leven op de overloop. Afijn.
0: Ja, goed gejat, hè?
1: Tot zover.
0: Dat was het, hè? Goed gejat.
1: Ja, dat laatste zinnetje, dat is natuurlijk weer gewoon van...
0: Willy Wartaal?
1: Van Willy Wartaal.
0: Oké, ja, zie je.
1: Toch is dat Willy Wartaal?
0: Ja, van de jeugd. Hé, Bjorn. Aanstaand weekend dus kermis. Nou, je hebt jouw geluid al gehoord.
1: Ja.
0: Gaan we niet meer doen. Ja. Ik denk dat je vrijdag ook nog wel wat gaat horen hier op de zender. Want dan is het natuurlijk weekend 5 van 6 tot 9. En dan zit hier Nick van Hees samen met Jurgen van Eyck. En dan hebben ze natuurlijk ook weer een weekendpol, de weekendroulette, van alles en nog wat. De update van de tip en de top komt er natuurlijk voorbij. En die weekendpoll, ja, daarop kun je stemmen. Hè. Morgenavond vanaf 19:30 staat die voor je klaar.
1: Zeker.
0: De Insta-story van Weekend Vibes, Flow Radio.
1: Ja.
0: Ja, en de plaat, niet getreurd als je plaatje niet wint. Dan draaien wij hem gewoon volgende week in de Radio Rebound.
1: Zo is het.
0: Yes. Hey, Bjorn, morgenavond, morgenochtend, dan is het hier even stil op de zender. Dat was natuurlijk afgelopen maandag al.
1: Ja.
0: Want er zijn hier wat keuringen geweest aan het stroomnetwerk,
1: ja,
0: zullen we maar zeggen. Alle stroompunten en van alles en nog wat. En ja, dat moet natuurlijk ook gewoon goed zijn en veilig zijn. En dat is in april was dat al een keertje. En nu worden de dingen opgelost die toen geconstateerd zijn. Dus we hopen dat het daarmee... voor een hele lange tijd dat we er weer vanaf zijn, zullen we maar zeggen.
1: Inderdaad, kunnen we weer gewoon lekker niet hebben de al niet ideeën, maar nog veiliger werken. En,
0: zeker.
1: Het is gewoon goed als het af en toe gekeurd is.
0: Nou, dat. En morgenavond, dan is er dus niks. Dan hoop ik dat we weer terug zijn. Nee, het zou een ochtendje duren, hebben ze voorspeld. Maar ja, je weet nooit wat je tegenkomt.
1: Nee.
0: Dat is altijd een beetje lastig.
1: Nou ja, we hopen gewoon niet al te veel, want dan is het gewoon zo opgelost. Dan hebben we zo lekker weer muziek in de lucht.
0: Ja, nou mocht je dus denken, hé, waar zijn ze nou? Nou, dat dus. Eens even kijken. Mocht je nou jarig zijn en toch niet jarig zijn, je kunt het maar gehad hebben, hè, dat wij je feliciteren op de zender.
1: Inderdaad, toch? Maakt niet uit, net even iets eerder. Het kan gewoon gebeuren. En,
0: zeker.
1: En tegen die tijd misschien nog wel gewoon een keer.
0: Ja, dat kan best.
1: Waar hebben jullie het nou over?
0: Ja, dan moet je maar even terugluisteren.
1: Want ja, inderdaad.
0: Dat wilde ik zeggen. Want we zijn al misschien niet op zender morgenochtend. Maar je kunt natuurlijk altijd deze uitzendingen en alle andere uitzendingen van de programma's terugluisteren. Op flowradio.nl/uitzendinggemist. Of klik gewoon even op de programmapagina. Hè. We hebben ook een programmapagina door de week.
1: Ja, zie je al onze collega's, onze collega's.
0: Ja.
1: Alle radioprogramma's, lekker op
0: zeker,
1: een rijtje.
0: Zeker.
1: En je kunt gewoon lekker terugluisteren.
0: Ja, nou volgende week dan zit ik hier met, ik denk met Dennis.
1: Ik heb zelf geen idee. Ja, dan zit ik ergens anders. Dus, ja.
0: Dan is het de laatste avond van de kermis. Dus,
1: dan weet ik waar jij bent.
0: Nee, dan ben ik hier.
1: Ja, maar daarna.
0: Ja, maar ik weet niet hoe laat het afgelopen is. Nou, misschien dat we nog een drankje doen op de kermis dan, Dennis. Bereid je maar voor.
1: Heb je vuurwerk.
0: Ja, oké. Nou, dat is misschien ook wel leuk. Hey, en het WK, ik zei het al. Het komt eraan. En wij gaan afsluiten natuurlijk met die plaat van Samuel Welte. De leeuw, die komt eraan. Ik zou zeggen... Mensen, heb een fijn weekend. Fijne WK.
1: Zo is het.
0: Tot volgende week.
1: Doe de gritty.
0: Ja, doe de gritty.
1: Zoek hem op YouTube.
0: Zeker, dat is leuk. Doei.
1: Hoi.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
2: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
3: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
2: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Goedenavond. Dit is het geluid van Vlo.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden